laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hitstory en de Golden Sixties, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

De Franse hit van toen, de hitstory en de Golden 60s hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12, ook een songfestivalklassieker. Op Express natuurlijk.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: District Deurne opent op 15, 21 en 27 juni uitzonderlijk het Bosuilstadion voor supporters van ons nationale voetbalteam. De drie groepswedstrijden van het WK voetbal zullen er live uitgezonden worden op twee grote schermen. Op 15 juni spelen de Rode Duivels tegen Egypte en op 21 juni tegen Iran, telkens om 21 uur. Op 27 juni is er al om 5 uur 's morgens een ontbijtmatch tegen Nieuw-Zeeland. Tickets kosten €3,60, een drankje inbegrepen. Voor de ochtendwedstrijd betaal je €5, inclusief ontbijt. De online ticketverkoop start op 18 mei via tickets.rafc.be. Meer informatie staat op deurne.be/wkvoetbal. Zonder reservatie vooraf raak je niet binnen op de Bosuil. Bijna 2000 kinderen in Antwerpen en de Zuidrand hebben voor volgend schooljaar voorlopig nog geen plaats in het secundair onderwijs. In totaal schreven ruim 9800 leerlingen zich in via Meld je aan. In de A-stroom kreeg 94% van de leerlingen wel een school toegewezen, meestal binnen hun top 3. In de B-stroom heeft 42% nog geen plaats. In het buitengewoon onderwijs loopt dat op tot meer dan de helft. Vooral voor leerlingen met een verstandelijke beperking of autisme is het tekort groot. De stad verwacht dat de komende maanden nog plaatsen zullen vrijkomen door het elimineren van eventuele dubbele aanmeldingen. Vanaf 20 mei kan men opnieuw inschrijven voor vrije plaatsen in het secundair onderwijs. Voor het buitengewoon onderwijs starten de vrije inschrijvingen op 12 juni. De Antwerpse politie heeft een jongen van 15 opgepakt die al maanden voor zware overlast zorgt op Linkeroever. Hij wordt verdacht van onder meer poging tot afpersing, het verspreiden van seksueel getinte beelden van een minderjarige en betrokkenheid bij een gewelddadige achtervolging waarbij iemand gewond raakte. Volgens de politie was hij ook de drijvende kracht achter een groep jongeren die de buurt terroriseerde met intimidatie, vandalisme en aanvallen op voertuigen en voorbijgangers. De aanhoudende incidenten zorgden voor veel onrust op Linkeroever. De jongen verscheen voor de jeugdrechter en mocht onder strenge voorwaarden naar huis. Hij kreeg onder meer huisarrest. De arrestatie maakte deel uit van een gerichte aanpak van politiezone Antwerpen in samenwerking met het parket, de jeugdrechter en verschillende hulpdiensten.

Een wisselend bewolkte dag vandaag met buien en kans op een donderslag bij zo'n 13 graden. Zowel morgen als zondag nemen we een zonnige start, maar later gaat het weer regenen. Zondag kan het 15 graden worden. Maandag is onweer mogelijk en krijgen we de hele dag regen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie heeft een jongen van 15 opgepakt die al maanden voor zware overlast zorgt op Linkeroever. Hij wordt verdacht van onder meer poging tot afpersing, het verspreiden van seksueel getinte beelden van een minderjarige en betrokkenheid bij een gewelddadige achtervolging waarbij iemand gewond raakte. Volgens de politie was hij ook de drijvende kracht achter een groep jongeren die de buurt terroriseerde met intimidatie, vandalisme en aanvallen op voertuigen en voorbijgangers. De aanhouding De incidenten zorgden voor veel onrust op Linkeroever. De jongen verscheen voor de jeugdrechter en mocht onder strenge voorwaarden naar huis. Hij kreeg onder meer huisarrest. De arrestatie maakte deel uit van een gerichte aanpak van politiezone Antwerpen in samenwerking met het parket, de jeugdrechter en verschillende hulpdiensten. Politiezone Antwerpen hield woensdag een grootschalige controleactie tegen overlast rond het Koningin Astridplein. Daarbij werden 65 mensen en 27 voertuigen gecontroleerd. Er waren 11 bestuurlijke arrestaties. Het ging onder meer om mensen zonder wettig verblijf, openbare dronkenschap en jongeren die voor overlast zorgden. 2 mensen hadden een kleine hoeveelheid drugs op zak en kregen onmiddellijk een boete. Daarnaast nam de politie ook 2 mensen die gesignaleerd stonden mee voor verhoor. Verder stelde de politie sluikstort, bedelarij en verkeersovertredingen vast. Een bromfiets werd getakeld, omdat de bestuurder geen geldig verzekeringsbewijs kon tonen. District Deurne opent op 15, 21 en 27 juni uitzonderlijk het Bosuilstadion voor supporters van ons nationale voetbalteam. De 3 groepswedstrijden van het WK voetbal zullen er live uitgezonden worden op 2 grote schermen. Op 15 juni spelen de Rode Duivels tegen Egypte en op 21 juni tegen Iran, telkens om 21 uur. Op 27 juni is er al om 5 uur 's morgens een ontbijtmatch tegen Nieuw-Zeeland. Tickets kosten €3,60, een drankje inbegrepen. Voor de ochtendwedstrijd betaal je €5, inclusief ontbijt. De online ticketverkoop start op 18 mei via tickets.rafc.be. Meer informatie staat op deurne.be/wkvoetbal. Zonder reservatie vooraf raak je niet binnen op de Bosuil.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

Echt Antwerps Theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Mijn Gebuur Evert Stuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijn Gebuur Evert Stuur is het echt Antwerps theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik. Bunker- en vliegtuigarcheo Antwerpen is een VZW die zich bezighoudt met het in stand houden van een volledig overgebleven bunkerdorp uit de Tweede Wereldoorlog. Wat veel Antwerpenaren niet weten is dat in en rond het Antwerpse Park den Brand tijdens de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van het Duitse 89ste Legerkorps gevestigd was, verantwoordelijk voor de Atlantic Wall in België en Zeeland. Nu doet dit beschermd bunkerdorpdienst als museum, waar naast de Atlantic Wall ook aandacht geschonken wordt aan de veewapens op Antwerpen. De VZW Bunkermuseum Antwerpen nodigt je graag uit om drie verschillende bunkertypes te komen ontdekken tijdens hun maandelijkse opening, een rondleiding op afspraak of een van hun speciale evenementen. Het Bunkermuseum is ieder eerste weekend van de maand geopend. Interesse in de rol en tol van Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog? Zeker eens gaan kijken in Park den Brand.

Hey, een heel goedemorgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van...

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Politiezone Antwerpen heeft woensdag samen met een dierenarts van het Vlaams departement Dierenwelzijn verschillende controles uitgevoerd in Merksem naar mogelijke illegale broodfok van raskatten. De huisbezoeken gebeurden na klachten en in het kader van lopende onderzoeken. Op meerdere adressen troffen de inspecteurs katten aan die niet gechipt en niet gesteriliseerd waren, hoewel dat verplicht is. Op één locatie werd een hoogzwangere katin aangetroffen. De eigenares van de poes beweerde dat ze de kitten zou weggeven, maar er waren aanwijzingen dat het over illegale verkoop ging. Op een andere plek vond de politie een nest kittens. De eigenaars kregen waarschuwingen en moeten hun dieren laten steriliseren en chippen. Volgens de dierenarts ging het bovendien telkens om een kattenras dat in België niet gehouden mag worden vanwege ernstige gezondheidsproblemen. Bijna 2000 kinderen in Antwerpen en de Zuidrand hebben voor volgend schooljaar voorlopig nog geen plaats in het secundair onderwijs. In totaal schreven ruim 9800 leerlingen zich in via Meld je aan. In de A-stroom kreeg 94% van de leerlingen wel een school toegewezen, meestal binnen hun top 3. In de B-stroom heeft 42% nog geen plaats. In het buitengewoon onderwijs loopt dat op tot meer dan de helft. Vooral voor leerlingen met een verstandelijke beperking of autisme is het tekort groot. De stad verwacht dat de komende maanden nog plaatsen zullen vrijkomen door het elimineren van eventuele dubbele aanmeldingen. Vanaf 20 mei kan men opnieuw inschrijven voor vrije plaatsen in het secundair onderwijs. Voor het buitengewoon onderwijs starten de vrije inschrijvingen op 12 juni. De Antwerpse politie heeft een jongen van 15 opgepakt die al maanden voor zware overlast zorgt op Linkeroever. Hij wordt verdacht van onder meer poging tot afpersing, het verspreiden van seksueel getinte beelden van een minderjarige en betrokkenheid bij een gewelddadige achtervolging waarbij iemand gewond raakte. Volgens de politie was hij ook de drijvende kracht achter een groep jongeren die de buurt terroriseerde met intimidatie, vandalisme en aanvallen op voertuigen en voorbijgangers. De aanhoudende incidenten zorgden voor veel onrust op Linkeroever. De jongen verscheen voor de jeugdrechter en mocht onder strenge voorwaarden naar huis. Hij kreeg onder meer huisarrest. De arrestatie maakte deel uit van een gerichte aanpak van politiezone Antwerpen in samenwerking met het parket, de jeugdrechter en verschillende hulpdiensten.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Een wisselend bewolkte dag vandaag met buien en kans op een donderslag bij zo'n 13 graden. Zowel morgen als zondag nemen we een zonnige start, maar later gaat het weer regenen. Zondag kan het 15 graden worden. Maandag is onweer mogelijk en krijgen we de hele dag regen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: District Deurne opent op 15, 21 en 27 juni uitzonderlijk het Bosuilstadion voor supporters van ons nationale voetbalteam. De drie groepswedstrijden van het WK voetbal zullen er live uitgezonden worden op twee grote schermen. Op 15 juni spelen de Rode Duivels tegen Egypte en op 21 juni tegen Iran, telkens om 21 uur. Op 27 juni is er al om 5 uur 's morgens een ontbijtmatch tegen Nieuw-Zeeland. Tickets kosten €3,60, een drankje inbegrepen. Voor de ochtendwedstrijd betaal je €5, inclusief ontbijt. De online ticketverkoop start op 18 mei via tickets.rafc.be. Meer informatie staat op deurne.be/wkvoetbal. Zonder reservatie vooraf raak je niet binnen op de Bosuil. Politiezone Antwerpen heeft woensdag samen met een dierenarts van het Vlaams departement Dierenwelzijn verschillende controles uitgevoerd in Merksem naar mogelijke illegale broodfok van raskatten. De huisbezoeken gebeurden na klachten en in het kader van lopende onderzoeken. Op meerdere adressen troffen de inspecteurs katten aan die niet gechipt en niet gesteriliseerd waren, hoewel dat verplicht is. Op één locatie werd een hoogzwangere katin aangetroffen. De eigenares van de poes beweerde dat ze de kittens zou weggeven, maar er waren aanwijzingen dat het over illegale verkoop ging. Op een andere plek vond de politie een nest kittens. De eigenaars kregen waarschuwingen en moeten hun dieren laten steriliseren en chippen. Volgens de dierenarts ging het bovendien telkens om een kattenras dat in België niet gehouden mag worden vanwege ernstige gezondheidsproblemen. Bijna 2000 kinderen in Antwerpen en de Zuidrand hebben voor volgend schooljaar voorlopig nog geen plaats in het secundair onderwijs. In totaal schreven ruim 9800 leerlingen zich in via Meld je aan. In de A-stroom kreeg 94% van de leerlingen wel een school toegewezen, meestal binnen hun top 3. In de B-stroom heeft 42% nog geen plaats. In het buitengewoon onderwijs loopt dat op tot meer dan de helft. Vooral voor leerlingen met een verstandelijke beperking of autisme is het tekort groot. De stad verwacht dat de komende maanden nog plaatsen zullen vrijkomen door het elimineren van eventuele dubbele aanmeldingen. Vanaf 20 mei kan men opnieuw inschrijven voor vrije plaatsen in het secundair onderwijs. Voor het buitengewoon onderwijs starten de vrije inschrijvingen op 12 juni.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wist je dat in je darmen meer bacteriën leven dan er sterren zijn in de Melkweg en dat het op de planeet Venus zwavelzuur regent? Maar gelukkig verdampt dat nog voor het de grond raakt. De vroege middeleeuwen waren doordrenkt van het bovennatuurlijke. Met toverspreuken en magie probeerden onze voorouders de hogere machten tevreden te houden. Het christendom veroordeelde die gebruiken, maar nam ze zelf ook op in de christelijke leer en beschouwde ze als creaties van de duivel. Geneeskunde werd in die tijd bedreven door vrouwen, maar als ze iemand genazen, werd dat meestal niet alleen toegeschreven aan hun medische kennis, maar ook aan de magie die ze daarbovenop hadden aangewend. Zo ontstond het idee dat vrouwen dichter bij het bovennatuurlijke stonden dan mannen en rechtstreeks contact hadden met de godenwereld.

We got

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Op de Vlasmarkt is een gloednieuwe zaak bijgekomen. Een Persisch café. Heel benieuwd natuurlijk wat dat is en daarom zit ik bij Cato. Een Persisch café, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
2: Goh, veel verschillende Persische gerechten, Persische smaken, heel veel saffraan en kardemom. Maar we hebben hier bijvoorbeeld ook gewoon een stella, een biertje of cocktails bijvoorbeeld.
1: Ja, nu heb je het vooral over de drankje gehad, dan kan ik aannemen dat thee een belangrijke rol speelt.
2: Klopt, we hebben zelfs recent ons theemenu ook uitgebreid. En onze Persische thee met saffraan en een roze knopje, dat is heel populair, een van onze populairste items.
1: Ik zie ook dat je kan eten, een beperkte kaart. Is dat dan de typische Iraanse keuken of de Persische keuken als die al bestaat?
2: We hebben heel veel Persische smaken in ons eten. Bijvoorbeeld koekoe sabzi, dat is een soort van pannenkoekachtig met ook heel veel verschillende kruiden, prei en dille, peterselie. En we hebben ook mirza kasemi, dat is een soort van aubergine stoofpot met gerookte aubergine en tomaat.
1: Het is een kleine kaart, heb ik gemerkt, hè?
2: Klopt, we willen ons graag beperken in de kaart, zodat we de beste kwaliteit naar voren kunnen brengen.
1: Ja, dat wordt allemaal hier vers gemaakt.
2: Emran is helemaal verantwoordelijk voor al het eten.
1: Emran, dat is jouw partner en ook de chef hier, zaakvoerder.
2: Ja, klopt.
1: Hij komt uit Iran. Dus.
2: Hij komt uit Iran, inderdaad. En daar heeft hij zelf ook een soort van hostel gemaakt. En hier wil hij een soort van hetzelfde concept ook met eten en zo maken.
1: En van welke regio van Iran?
2: In Kashan, ja. Dat is ongeveer op 250 kilometer van Teheran.
1: Hoe lang is Emran al hier in Antwerpen?
2: In Antwerpen? Ik denk 3 jaar nu ondertussen.
1: Zometeen gaan we nog even voorpraten, want het is eigenlijk ook een ontmoetingsplek waar je de cultuur kan leren kennen.

0: Ik zit nog steeds bij Cato in het atelier Paradis. Ik mag niet paradies zeggen, want het is eigenlijk wel hetzelfde.
1: Het betekent inderdaad paradijs in het Nederlands, Paradis.
0: Het is ook een ontmoetingsplek, hè? En je kan hier wat over de cultuur bijleren, neem ik aan.
1: Je mag er zeker van zijn dat als je naar hier komt, dat Imran jou over de geschiedenis van alles kan vertellen. We hebben hier ook bijvoorbeeld tapijten die dat hier tentoongesteld worden.
0: Dacht ik dat het ook de bedoeling was om hier ook kunst en dergelijke te gaan tentoonstellen?
1: In de toekomst willen we dat heel graag doen, ook met lokale kunstenaars samenwerken om die hier tentoon te stellen en zo een soort van lokale ontmoetingsplek te maken.
0: Lokale kunstenaars uit Antwerpen, maar het kunnen misschien evengoed mensen uit Perzië zijn.
1: Dat moeten we inderdaad nog verder uitwerken.
0: Wat voor een cliënteel heb je hier in Atelier Paradis?
1: Eigenlijk heel divers. We hebben bijvoorbeeld toeristen of lokale mensen, maar ook veel Iraniërs die hier komen. En dat gebeurt dan wel eens dat er dan s'avonds Perzische muziek op wordt gezet en dan wordt er hier gedanst.
0: Maar het is niet echt een danscafé, het is eigenlijk vooral eten, drinken en de cultuur beleven, als ik het goed samenvat.
1: Exact, klopt helemaal.
0: Voor mensen die zullen komen kennismaken met die cultuur, waar moeten die terecht?
1: Op de Vlasmarkt 12 in Antwerpen.
0: En is er ook een website of sociale media?
1: We hebben een Instagrampagina, paradis.antwerp.
0: Paradis, dat is wel zonder die A, anders kom je er niet terecht.
1: Klopt, inderdaad.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Een wisselend bewolkte dag vandaag met buien en kans op een donderslag bij zo'n 13 graden. Zowel morgen als zondag nemen we een zonnige start, maar later gaat het weer regenen. Zondag kan het 15 graden worden. Maandag is onweer mogelijk en krijgen we de hele dag regen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Politiezone Antwerpen hield woensdag een grootschalige controleactie tegen overlast rond het Koningin Astridplein. Daarbij werden 65 mensen en 27 voertuigen gecontroleerd. Er waren 11 bestuurlijke arrestaties. Het ging onder meer om mensen zonder wettig verblijf, openbare dronkenschap en jongeren die voor overlast zorgden. Twee mensen hadden een kleine hoeveelheid drugs op zak en kregen onmiddellijk een boete. Daarnaast nam de politie ook twee mensen die gesignaleerd stonden mee voor verhoor. Verder stelde de politie sluikstort, bedelarij en verkeersovertredingen vast. Een bromfiets werd getakeld, omdat de bestuurder geen geldig verzekeringsbewijs kon tonen. De Antwerpse politie heeft een jongen van 15 opgepakt die al maanden voor zware overlast zorgt op Linkeroever. Hij wordt verdacht van onder meer poging tot afpersing, het verspreiden van seksueel getinte beelden van een minderjarige en betrokkenheid bij een gewelddadige achtervolging waarbij iemand gewond raakte. Volgens de politie was hij ook de drijvende kracht achter een groep jongeren die de buurt terroriseerde met intimidatie, vandalisme en aanvallen op voertuigen en voorbijgangers. De aanhouding de incidenten zorgden voor veel onrust op Linkeroever. De jongen verscheen voor de jeugdrechter en mocht onder strenge voorwaarden naar huis. Hij kreeg onder meer huisarrest. De arrestatie maakte deel uit van een gerichte aanpak van politiezone Antwerpen in samenwerking met het parket, de jeugdrechter en verschillende hulpdiensten. Bijna 2000 kinderen in Antwerpen en de Zuidrand hebben voor volgend schooljaar voorlopig nog geen plaats in het secundair onderwijs. In totaal schreven ruim 9800 leerlingen zich in via Meld je aan. In de A-stroom kreeg 94% van de leerlingen wel een school toegewezen, meestal binnen hun top 3. In de B-stroom heeft 42% nog geen plaats. In het buitengewoon onderwijs loopt dat op tot meer dan de helft. Vooral voor leerlingen met een verstandelijke beperking of autisme is het tekort groot. De stad verwacht dat de komende maanden nog plaatsen zullen vrijkomen door het elimineren van eventuele dubbele aanmeldingen. Vanaf 20 mei kan men opnieuw inschrijven voor vrije plaatsen in het secundair onderwijs. Voor het buitengewoon onderwijs starten de vrije inschrijvingen op 12 juni.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

30 mei vindt het Open Air Fryer Festival plaats in Barbrial in Fort Vier in Mortsel. Je kan er samen met vrienden en familie genieten van frisse zomerse gerechtjes en dat allemaal door jullie zelf bereid in de airfryer. Laat de airfryer het werk doen terwijl jij geniet van goed gezelschap en frisse lucht. Met een eenvoudig recept en kraakverse ingrediënten tover je verfijnde gerechten op tafel. Koken wordt simpel, snel en vooral leuk. Aan elke tafel deel je deze beleving met 6 personen, waardoor samen koken en genieten centraal staat. In een unieke openluchtsetting brengt men gezelligheid, smaak en beleving samen in één onvergetelijke dag. Meer informatie kan je terugvinden op de website openairfryerfestival.be. Je kan Antwerpen-Zuid verkennen van op het dak, op verschillende data, nog tot eind juni. Heb je zin om de stad eens vanuit een nieuw perspectief te bekijken? Wel, dan kan je met een gids de Zuiderdaken verkennen. Een nieuw stadslandbouwproject op het Antwerpse Zuid. Tijdens een rondleiding van 1,5 uur ontdek je een verborgen daktuin op een oud pakhuis, het vernieuwde Zuidpark en het groeiende groendak van het MHKA. Je leert ook hoe daktuinen helpen om de stad groener te maken en beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een ticket boeken, dat doe je via de website van het MHKA.

Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien horen we maar alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

Een wisselend bewolkte dag vandaag met buien en kans op een donderslag bij zo'n 13 graden. Zowel morgen als zondag nemen we een zonnige start, maar later gaat het weer regenen. Zondag kan het 15 graden worden. Maandag is onweer mogelijk en krijgen we de hele dag regen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Politiezone Antwerpen hield woensdag een grootschalige controleactie tegen overlast rond het Koningin Astridplein. Daarbij werden 65 mensen en 27 voertuigen gecontroleerd. Er waren 11 bestuurlijke arrestaties. Het ging onder meer om mensen zonder wettig verblijf, openbare dronkenschap en jongeren die voor overlast zorgden. Twee mensen hadden een kleine hoeveelheid drugs op zak en kregen onmiddellijk een boete. Daarnaast nam de politie ook twee mensen die gesignaleerd stonden mee voor verhoor. Verder stelde de politie sluikstort, bedelarij en verkeersovertredingen vast. Een bromfiets werd getakeld, omdat de bestuurder geen geldig verzekeringsbewijs kon tonen. Politiezone Antwerpen heeft woensdag samen met een dierenarts van het Vlaams departement Dierenwelzijn verschillende controles uitgevoerd in Merksem naar mogelijke illegale broodfok van raskatten. De huisbezoeken gebeurden na klachten en in het kader van lopende onderzoeken. Op meerdere adressen troffen de inspecteurs katten aan die niet gechipt en niet gesteriliseerd waren, hoewel dat verplicht is. Op één locatie werd een hoogzwangere katin aangetroffen. De eigenares van de poes beweerde dat ze de kit zou weggeven, maar er waren aanwijzingen dat het over illegale verkoop ging. Op een andere plek vond de politie een nest kittens. De eigenaars kregen waarschuwingen en moeten hun dieren laten steriliseren en chippen. Volgens de dierenarts ging het bovendien telkens om een kattenras dat in België niet gehouden mag worden vanwege ernstige gezondheidsproblemen. Bijna 2000 kinderen in Antwerpen en de Zuidrand hebben voor volgend schooljaar voorlopig nog geen plaats in het secundair onderwijs. In totaal schreven ruim 9800 leerlingen zich in via Meld je aan. In de A-stroom kreeg 94% van de leerlingen wel een school toegewezen, meestal binnen hun top 3. In de B-stroom heeft 42% nog geen plaats. In het buitengewoon onderwijs loopt dat op tot meer dan de helft. Vooral voor leerlingen met een verstandelijke beperking of autisme is het tekort groot. De stad verwacht dat de komende maanden nog plaatsen zullen vrijkomen door het elimineren van eventuele dubbele aanmeldingen. Vanaf 20 mei kan men opnieuw inschrijven voor vrije plaatsen in het secundair onderwijs. Voor het buitengewoon onderwijs starten de vrije inschrijvingen op 12 juni.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot donderdag.

De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad. Het Poldermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Ilerendag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Jody Pijper begon haar carrière in de 70's en werd al snel bekend als de koningin van de koortjes vanwege haar indrukwekkende werk als achtergrondzangeres. Ze werkte ook samen met talloze artiesten en was te horen op talloze Nederlandse producties. In 1979 scoorde ze samen met Peter Hollestelle een top 5 hit met Love's What I Want als onderdeeltje van de groep Cashmere. En daarnaast was ze ook nog leadvocaliste in het internationale succesproject Stars of 45 van Jaap Eggerbond. Onder de naam Jody Miles bracht ze in de jaren 80 solowerk uit en richtte ze later Jody Singers op, een achtergrondkoor dat optrad in diverse shows en producties. Begin jaren 90 was ze zelfs te horen aan de zijde van de keizer van het Vlaamse lied Wiltura met Het staat in de sterren geschreven.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We gaan met deze Golden 60s aflevering nog eens de instrumentale tour op. Instrumentals waren erg populair in de jaren 60, vooral bij gitaargroepen zoals The Shadows, The Tornadoes, The Gentes of The Surfaris. Maar één groep stak er met kop en schouders bovenuit en dat waren de vier heren van The Ventures. Een groepje afkomstig uit het Amerikaanse Seattle. Zij namen in 1960 hun debuutalbum op met de gelijknamige titel. Het album bestond hoofdzakelijk uit covers. Zo ook hun grootste hit Walk, Don't Run. Oprichter Bob Bogle hoorde het nummer voor het eerst op het album van Chet Atkins. Maar die had het dan weer gehoord bij de schrijver van deze tune, namelijk Johnny Smith in 1954. Dankzij een plaatselijk radiostation die de tune gebruikte om het nieuws aan te kondigen, bleef dit liedje bij de meeste luisteraars in het oor hangen en kregen de Ventures een flinke duw in de juiste richting. Het werd uiteindelijk een wereldwijde hit en ze hadden het meest succes ermee in Japan. De Ventures kregen in 2008 een plaatsje in de Rock'n'Roll Hall of Fame. De heren zullen elk decennium tot in de jaren 2000 een nieuwe versie van dit nummer lanceren. De eerste was slechts 4 jaar na de eerste uitgave in 1964. Van de jaren 70 tune maakten ze een disco-deuntje. In de 80's zetten ze een heavy metal versie neer en bij die van het nieuwe millennium voegde men ook een saxofoon toe. Maar wij gaan de eerste versie van deze Venture-klassieker op je loslaten. Dit is Walk, Don't Run.

0: Zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stal.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zondag 15 mei 2011. Op 15 mei 2011 startte de verkoop van de jaarkaarten voor Velo. Velo waren de nieuwe stadsfietsen in Antwerpen die op verschillende punten op te halen zijn. De lancering van de jaarkaarten was een groot succes, want 4 dagen later waren er al 250 van verkocht. De aanleg van de Velo-stations verliep ondertussen ook volgens plan. Op 9 juni 2011 stonden er 24 uur op 24 duizend stadsfietsen klaar, verspreid over 85 Velo-stations in het gebied tussen de Singel en de Schelde. Wil je vandaag een week of jaarpas aanschaffen voor een deelfiets? Surf dan eens naar veloantwerpen.be. Je vindt er een overzicht van alle deelfietsstations. Ondertussen zijn er al meer dan 4000 deelfietsen en er bestaat ook een app om snel een Velo te vinden. Donderdag 15 mei 1947. Op 15 mei 1947 ging het Rubbenshuis aan de Wapper in Antwerpen dan eindelijk definitief open. Het was al een keer opengegaan in 1946, maar na korte tijd alweer gesloten voor bijna een jaar wegens de aanleg van centrale verwarming. Nu het er eindelijk warm genoeg was, kon het echt opengaan. Zoals u ongetwijfeld weet is het Rubbenshuis de voormalige stadswoning van Peter Paul Rubbens. De infrastructuur is opnieuw geschikt om grote aantallen bezoekers op te vangen door een grondige vernieuwing. Het nieuwe Rubbenshuis heeft naast een onthaal- en museumcafé ook het onderzoekscentrum en de internationaal gewaardeerde Rubbensbibliotheek.
2: Dit is Express!

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

Altijd buien, vannacht komen er brede opklaringen en wordt het bijna overal droog. Minima dan rond 5 graden. Het weekend is wisselvallig met regen en opklaringen. Zondag kunnen we 15 graden halen. Dat is ook de temperatuur voor maandag, in combinatie met veel regen en kans op onweer. Ook dinsdag worden er felle buien verwacht, bij maximum 18 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Politiezone Antwerpen hield woensdag een grootschalige controleactie tegen overlast rond het Koningin Astridplein. Daarbij werden 65 mensen en 27 voertuigen gecontroleerd. Er waren 11 bestuurlijke arrestaties. Het ging onder meer om mensen zonder wettig verblijf, openbare dronkenschap en jongeren die voor overlast zorgden. 2 mensen hadden een kleine hoeveelheid drugs op zak en kregen onmiddellijk een boete. Daarnaast nam de politie ook 2 mensen die gesignaleerd stonden mee voor verhoor. Verder stelde de politie sluikstort, bedelarij en verkeersovertredingen vast. Een bromfiets werd getakeld, omdat de bestuurder geen geldig verzekeringsbewijs kon tonen. District Deurne opent op 15, 21 en 27 juni uitzonderlijk het Bosuilstadion voor supporters van ons nationale voetbalteam. De 3 groepswedstrijden van het WK voetbal zullen er live uitgezonden worden op 2 grote schermen. Op 15 juni spelen de Rode Duivels tegen Egypte en op 21 juni tegen Iran, telkens om 21 uur. Op 27 juni is er al om 5 uur 's morgens een ontbijtmatch tegen Nieuw-Zeeland. Tickets kosten €3,60, een drankje inbegrepen. Voor de ochtendwedstrijd betaal je €5, inclusief ontbijt. De online ticketverkoop start op 18 mei via tickets.rafc.be. Meer informatie staat op deurne.be/wkvoetbal. Zonder reservatie vooraf raak je niet binnen op de Bosuil. Politiezone Antwerpen heeft woensdag samen met een dierenarts van het Vlaams departement Dierenwelzijn verschillende controles uitgevoerd in Merksem naar mogelijke illegale broodfok van raskatten. De huisbezoeken gebeurden na klachten en in het kader van lopende onderzoeken. Op meerdere adressen troffen de inspecteurs katten aan die niet gechipt en niet gesteriliseerd waren, hoewel dat verplicht is. Op 1 locatie werd een hoogzwangere katin aangetroffen. De eigenares van de poes beweerde dat ze de kittens zou weggeven, maar er waren aanwijzingen dat het over illegale verkoop ging. Op een andere plek vond de politie een nest kittens. De eigenaars kregen waarschuwingen en moeten hun dieren laten steriliseren en chippen. Volgens de dierenarts ging het bovendien telkens om een kattenras dat in België niet gehouden mag worden vanwege ernstige gezondheidsproblemen. De

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Antwerpen leeft.
1: Op zondag 31 mei is er braspartij nummer 9 tussen 2:30 en 7 in het Harmoniepark. Je kan ermee feesten op een dagje vol swingende muzikale duels. Vier topbands blazen de ziel uit hun lijf in verschillende rondes en het publiek bepaalt de winnaar. Je kan er supporteren voor de allerbeste brassbands. Fanfare Fatale, Gypsies K Electro Circus, Live en Reutel. Iedereen is welkom op dit gratis festival. Terwijl je geniet van heerlijke live muziek, kan je trouwens ook proeven van originele snacks en streekbieren. MC Nele Palink is de gedroomde gastvrouw die de bands op weg helpt naar eeuwige roem. DJ Mr. Mix Nix zorgt voor fijne plaatjes tussen de spannende muzikale duels. Meer informatie vind je op de website braspartij.be. Chanson, dat is een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Jacques Brel en Edith Piaf. Op 6 juni kan je deze wervelende ode aan het Franse levenslied in Antwerpen beleven, meer bepaald in de Koningin Elisabethzaal. Op een sfeervol verlicht podium brengen topvocalisten en muzikanten een meeslepende ode aan het chanson. Philippe Jordes als Jacques Brel, Dan Ménage als Aznavour en Janneke Elisabeth als Piaf en presentator Marc Forneau. Die vertolken de melancholie, kracht en poëzie van iconische chansons zoals Ne me quitte pas, La Bohème, Milord, Amsterdam en La Vie en Rose. Voor enkele uren wordt de theaterzaal een legendarische Parijse Olympia, inclusief straatlantaarns, fonteinen en sierlijke gietijzeren stoeltjes. Het gebeurt allemaal in de Elisabethzaal op 6 juni.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Het is vrijdag, dus maken we graag weer wat tijd voor Lekker Antwerpen. Vandaag op het menu bij Michel van der Aura, een Antwerpse gast met een smaakvol verhaal.
1: Op de Vlasmarkt is een gloednieuwe zaak bijgekomen. Een Persisch café. Heel benieuwd natuurlijk wat dat is en daarom zit ik bij Cato. Een Persisch café, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
2: Goh, veel verschillende Persische gerechten, Persische smaken, heel veel saffraan en kardemom. Maar we hebben hier bijvoorbeeld ook gewoon een Stella, een biertje of cocktails bijvoorbeeld.
1: Ja, nu heb je het vooral over de drankje gehad, dan kan ik aannemen dat thee een belangrijke rol speelt.
2: Klopt, we hebben zelfs recent ons theemenu ook uitgebreid. En onze Persische thee met saffraan en een roze knopje, dat is heel populair, een van onze populairste items.
1: Ik zie ook dat je kan eten, een beperkte kaart. Is dat dan de typische Iraanse keuken of de Persische keuken als die al bestaat?
2: We hebben heel veel Persische smaken in ons eten, bijvoorbeeld koukou sabzi. Dat is een soort van pannenkoekachtig, met ook heel veel verschillende kruiden, prei en dille, peterselie. En we hebben ook mirza kasemi, dat is een soort van aubergine stoofpot met gerookte aubergine en tomaat.
1: Het is een kleine kaart, heb ik gemerkt. Hè?
2: Klopt, we willen ons graag beperken in de kaart, zodat we de beste kwaliteit naar voren kunnen brengen.
1: Ja, dat wordt allemaal hier vers gemaakt?
2: Emran is helemaal verantwoordelijk voor al het eten.
1: Emran, dat is jouw partner en ook de chef hier, zaakvoerder.
2: Ja, klopt.
1: Hij komt uit Iran, dus.
2: Hij komt uit Iran, inderdaad. En daar heeft hij zelf ook een soort van hostel gemaakt. En hier wil hij een soort van hetzelfde concept ook met eten en zo maken.
1: En van welke regio van Iran?
2: In Kashan, ja. Dat is ongeveer op 250 kilometer van Teheran.
1: Hoe lang is Emran al hier in Antwerpen?
2: In Antwerpen? Ik denk 3 jaar nu ondertussen.
1: Zometeen gaan we nog even voorpraten, want het is eigenlijk ook een ontmoetingsplek waar je de cultuur kan leren kennen.

0: Ik zit nog steeds bij Cato in het atelier Paradies. Ik mag niet paradies zeggen, want het is eigenlijk wel hetzelfde.
1: Het betekent inderdaad paradijs in het Nederlands, Paradies.
0: Het is ook een ontmoetingsplek, hè? En je kan hier wat over de cultuur bijleren, neem ik aan.
1: Je mag er zeker van zijn dat als je naar hier komt, dat Imran jou over de geschiedenis van alles kan vertellen. We hebben hier ook bijvoorbeeld tapijten die hier tentoongesteld worden.
0: Dacht ik dat het ook de bedoeling was om hier ook kunst en dergelijke te gaan tentoonstellen?
1: In de toekomst zullen we dat heel graag doen, ook met lokale kunstenaars samenwerken, om die hier tentoon te stellen en zo een soort van lokale ontmoetingsplek te maken.
0: Lokale kunstenaars uit Antwerpen, maar het kunnen misschien evengoed mensen uit Perzië zijn.
1: Dat moeten we inderdaad nog verder uitwerken.
0: Wat voor een cliënteel heb je hier in Atelier Paradies?
1: Eigenlijk heel divers. We hebben bijvoorbeeld toeristen of lokale mensen, maar ook veel Iraniërs die hier komen. En dat gebeurt dan wel eens dat er dan s'avonds Perzische muziek op wordt gezet en dan wordt er hier gedanst.
0: Maar het is niet echt een danscafé. Het is eigenlijk vooral eten, drinken en de cultuur beleven, als ik het goed samenvat.
1: Exact, klopt helemaal.
0: Voor mensen die zullen komen kennismaken met die cultuur, waar moeten die terecht?
1: Op de Vlasmarkt 12 in Antwerpen.
0: En is er ook een website of sociale media?
1: We hebben een Instagrampagina, paradies.antwerp.
0: Paradies, dat is wel zonder die A, anders kom je er niet terecht.
1: Klopt, inderdaad.

Vanavond nog altijd buien. Vannacht komen er brede opklaringen en wordt het bijna overal droog. Minima dan rond 5 graden. Het weekend is wisselvallig met regen en opklaringen. Zondag kunnen we 15 graden halen. Dat is ook de temperatuur voor maandag, in combinatie met veel regen en kans op onweer. Ook dinsdag worden er felle buien verwacht, bij maximum 18 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Politiezone Antwerpen heeft woensdag samen met een dierenarts van het Vlaams departement Dierenwelzijn verschillende controles uitgevoerd in Merksem naar mogelijke illegale broodfok van raskatten. De huisbezoeken gebeurden na klachten en in het kader van lopende onderzoeken. Op meerdere adressen troffen de inspecteurs katten aan die niet gechipt en niet gesteriliseerd waren, hoewel dat verplicht is. Op één locatie werd een hoogzwangere katin aangetroffen. De eigenares van de poes beweerde dat ze de kitten zou weggeven, maar er waren aanwijzingen dat het over illegale verkoop ging. Op een andere plek vond de politie een nest kittens. De eigenaars kregen waarschuwingen en moeten hun dieren laten steriliseren en chippen. Volgens de dierenarts ging het bovendien telkens om een kattenras dat in België niet gehouden mag worden vanwege ernstige gezondheidsproblemen. District Deurne opent op 15, 21 en 27 juni uitzonderlijk het Bosuilstadion voor supporters van ons nationale voetbalteam. De drie groepswedstrijden van het WK voetbal zullen er live uitgezonden worden op twee grote schermen. Op 15 juni spelen de Rode Duivels tegen Egypte en op 21 juni tegen Iran, telkens om 21 uur. Op 27 juni is er al om 5 uur 's morgens een ontbijtmatch tegen Nieuw-Zeeland. Tickets kosten €3,60, een drankje inbegrepen. Voor de ochtendwedstrijd betaal je €5, inclusief ontbijt. De online ticketverkoop start op 18 mei via tickets.rafc.be. Meer informatie staat op deurne.be/wkvoetbal. Zonder reservatie vooraf raak je niet binnen op de Bosuil. Bijna 2000 kinderen in Antwerpen en de Zuidrand hebben voor volgend schooljaar voorlopig nog geen plaats in het secundair onderwijs. In totaal schreven ruim 9800 leerlingen zich in via Meld je aan. In de A-stroom kreeg 94% van de leerlingen wel een school toegewezen, meestal binnen hun top 3. In de B-stroom heeft 42% nog geen plaats. In het buitengewoon onderwijs loopt dat op tot meer dan de helft. Vooral voor leerlingen met een verstandelijke beperking of autisme is het tekort groot. De stad verwacht dat de komende maanden nog plaatsen zullen vrijkomen door het elimineren van eventuele dubbele aanmeldingen. Vanaf 20 mei kan men opnieuw inschrijven voor vrije plaatsen in het secundair onderwijs. Voor het buitengewoon onderwijs starten de vrije inschrijvingen op 12 juni.

0: Maar wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80's. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80's met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
3: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Antwerpen leeft.
1: Goed nieuws voor mensen die graag hamburgers smullen, want Drip is terug. Aan de Napoleon Kaai ontdek je opnieuw de beste burgerzaken van Europa. Samen voor een festival dat draait om meer dan alleen maar eten. Denk aan juicy burgers, frisse drankjes, fijne mensen en muziek die de sfeer compleet maakt. Je kan dus top burgerzaken uit heel Europa verwachten, elk met hun eigen stijl, smaken en signature bites. Er heerst een gezellige festivalsfeer met muziek, drankjes en er zijn burgerliefhebbers, foodies en festivalgangers, maar ook special guests en verrassingen. Wat eigenlijk begon als een verrassingsgrap van Mathieu Terrein van Bazaar is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest smaakvolle festivals van het jaar. Samen met zijn partner in Food Crime, Bokkie de Rapper, is Drip dé plek waar snackcultuur en sfeer samengaan. Drip is er op 6 en 7 juni aan de Napoleon Kaai. Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American Songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële Jazz & Blues albumcharts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra, The Night Blooms World Tour, zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dit is

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Vanavond nog altijd buien, vannacht komen er brede opklaringen en wordt het bijna overal droog. Minima dan rond 5 graden. Het weekend is wisselvallig met regen en opklaringen. Zondag kunnen we 15 graden halen. Dat is ook de temperatuur voor maandag, in combinatie met veel regen en kans op onweer. Ook dinsdag worden er felle buien verwacht, bij maximum 18 graden.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

CC komt weer naar België. De legendarische Britse hitmachine keert terug naar het podium met And Another Bloody Greatest Hits Tour. Onder leiding van oprichter en levende legende Graham Gultman brengt de band een avond vol iconische songs die generaties hebben gevormd. Weinig groepen hebben zo'n blijvende stempel gedrukt op de popgeschiedenis als 10cc. Met tijdloze klassiekers als I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, The Things We Do For Love en Wall Street Shuffle blijft de band wereldwijd publiek fascineren en ontroeren. Gultman wordt al sinds de jaren 70 beschouwd als een van de belangrijkste songschrijvers van zijn tijd. En niet alleen voor 10cc. Hij ontving eerder dit jaar trouwens de hoogste onderscheiding, Member of the Order of the British Empire van koning Charles, voor zijn verdiensten in de Britse pop- en rockgeschiedenis. Je kan nog eens genieten van de hits van 10cc op 13 juni om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wakker worden met een verstopte neus is vervelend. Neem dan in de ochtend alvast een hete douche. De stoom maakt de holtes namelijk weer vrij, waardoor je makkelijker kan ademen. Als je ook nog gaat zingen onder de douche, pak je je verkoudheid extra goed aan, want zingen is namelijk goed tegen stress en verhoogt ook de weerstand. Wanneer de winter inzet, trekken Europese honingbijen zich terug in hun korf en vormen ze samen een dichte kluit. Daarbinnen zetten ze letterlijk de verwarming op. Door hun vliegspieren snel aan te spannen en weer te ontspannen, wekken ze immers warmte op. Zo houden ze de temperatuur in de korf op een constante 30 à 35 graden, zelfs wanneer het buiten vriest. De koningin zit veilig in het warme centrum, terwijl de werksters aan de buitenkant elkaar afwisselen om niet te bevriezen. De zomerhoning, die ze maanden eerder verzamelden, dient als brandstof voor hun zelfgemaakte centrale verwarming.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die

Aspe, het slotakkoord, sterft ex-inspecteur Van In. De theaterbezoeker wordt uitgenodigd op zijn begrafenis om mee de waarheid te achterhalen. U bent een bevoorrechte getuige, want u heeft dingen gezien en gehoord die niemand anders kan weten. U stuurt de speurders naar de ontkroping van deze bloedstollende en emotionele Aspe. Aspe, het slotakkoord is het ultieme afscheid van een icoon. Een finale die je nooit zal vergeten en die je moet gezien hebben. Herbert Vlak, Francesca van Thielen, Michiel de Meijer, Sandrine van Handenhoven, Sven de Ridder, Pieter Kastelein en Frans Maas spelen mee tussen 22 mei en 14 juni in Theater Elkerlik. Zet 15 en 16 mei maar in je agenda voor het Left Festival op Linkeroever. Op vrijdag 15 mei is er een betalend optreden van de iconische Belgische metalband Channel Zero dat zijn afscheidstournee doet. Er zullen die avond trouwens ook nog andere bands optreden. Op zaterdag is het festival gericht op families en volledig gratis. Er zijn optredens van onder meer Le Trut en DJ Frank, een grote rommelmarkt en heel wat lekkere foodtrucks. Voor de kinderen is er theater van Ridder Muis, disco, Grim en Springkastelen. Een festival boordevol plezier voor jong en oud dus op 15 en 16 mei op Linkeroever.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen. Zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Altijd buien, vannacht komen er brede opklaringen en wordt het bijna overal droog. Minima dan rond 5 graden. Het weekend is wisselvallig met regen en opklaringen. Zondag kunnen we 15 graden halen. Dat is ook de temperatuur voor maandag, in combinatie met veel regen en kans op onweer. Ook dinsdag worden er felle buien verwacht, bij maximum 18 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie heeft een jongen van 15 opgepakt die al maanden voor zware overlast zorgt op Linkeroever. Hij wordt verdacht van onder meer poging tot afpersing, het verspreiden van seksueel getinte beelden van een minderjarige en betrokkenheid bij een gewelddadige achtervolging waarbij iemand gewond raakte. Volgens de politie was hij ook de drijvende kracht achter een groep jongeren die de buurt terroriseerde met intimidatie, vandalisme en aanvallen op voertuigen en voorbijgangers. De aanhouding De incidenten zorgden voor veel onrust op Linkeroever. De jongen verscheen voor de jeugdrechter en mocht onder strenge voorwaarden naar huis. Hij kreeg onder meer huisarrest. De arrestatie maakte deel uit van een gerichte aanpak van politiezone Antwerpen in samenwerking met het parket, de jeugdrechter en verschillende hulpdiensten. District Deurne opent op 15, 21 en 27 juni uitzonderlijk het Bosuilstadion voor supporters van ons nationale voetbalteam. De drie groepswedstrijden van het WK voetbal zullen er live uitgezonden worden op twee grote schermen. Op 15 juni spelen de Rode Duivels tegen Egypte en op 21 juni tegen Iran, telkens om 21 uur. Op 27 juni is er al om 5 uur 's morgens een ontbijtmatch tegen Nieuw-Zeeland. Tickets kosten €3,60, een drankje inbegrepen. Voor de ochtendwedstrijd betaal je €5, inclusief ontbijt. De online ticketverkoop start op 18 mei via tickets.rafc.be. Meer informatie staat op deurne.be/wkvoetbal. Zonder reservatie vooraf raak je niet binnen op de Bosuil. Politiezone Antwerpen hield woensdag een grootschalige controleactie tegen overlast rond het Koningin Astridplein. Daarbij werden 65 mensen en 27 voertuigen gecontroleerd. Er waren 11 bestuurlijke arrestaties. Het ging onder meer om mensen zonder wettig verblijf, openbare dronkenschap en jongeren die voor overlast zorgden. Twee mensen hadden een kleine hoeveelheid drugs op zak en kregen onmiddellijk een boete. Daarnaast nam de politie ook twee mensen die gesignaleerd stonden mee voor verhoor. Verder stelde de politie sluikstort, bedelarij en verkeersovertredingen vast. Een bromfiets werd getakeld, omdat de bestuurder geen geldig verzekeringsbewijs kon tonen.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wist je dat het menselijk lichaam in rust gemiddeld 1 calorie per kilo lichaamsgewicht per uur verbruikt? Dat houdt het volgende in. Stel je weegt 65 kilo en je ligt 1 uur stil in bed, verbruik je toch nog 65 calorieën. En als je het nog eens echt koud zou hebben, wordt het energieverbruik liefst 5 à 6 keer zo hoog. Dan verbruik je in rust dus 325 à 390 calorieën per uur. Maar, enige voorwaarde, dan moet je wel in een ijskoude kamer willen slapen. Aan het eind van de 17e eeuw begon tabak vanuit Amerika aan te komen op Engelse kusten. En daarmee deed ook het idee zijn intrede dat tabaksrook diverse kwalen kon genezen. Zo bliezen artsen letterlijk tabaksrook in het rectum van een patiënt. Bijvoorbeeld bij iemand die bijna verdronken en onderkoeld was. Er werd namelijk gedacht dat tabaksrookklisma's een patiënt van binnenuit konden verwarmen en de ademhaling stimuleerden. In het begin van de 19e eeuw werd ook aangetoond dat tabak het hart beschadigt, waarna deze bedenkelijke praktijken gelukkig begonnen af te nemen.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Ouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Op de Vlasmarkt is een gloednieuwe zaak bijgekomen. Een Persisch café. Heel benieuwd natuurlijk wat dat is en daarom zit ik bij Cato. Een Persisch café. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
2: Goh, veel verschillende Persische gerechten, Persische smaken, heel veel saffraan en kardemom. Maar we hebben hier bijvoorbeeld ook gewoon een Stella, een biertje of cocktails bijvoorbeeld.
1: Ja, nu heb je het vooral over de drankje gehad. Dan kan ik aannemen dat thee een belangrijke rol speelt.
2: Klopt, we hebben zelfs recent ons theemenu ook uitgebreid. En onze Persische thee met saffraan en een roze knopje, dat is heel populair, een van onze populairste items.
1: Ik zie ook dat je kan eten, een beperkte kaart. Is dat dan de typische Iraanse keuken of de Persische keuken, als die al bestaat?
2: We hebben heel veel Persische smaken in ons eten, bijvoorbeeld koukou sabzi. Dat is een soort van pannenkoekachtig, met ook heel veel verschillende kruiden, prei en dille, peterselie. En we hebben ook mirza kasemi, dat is een soort van aubergine stoofpot, met gerookte aubergine en tomaat.
1: Het is een kleine kaart, heb ik gemerkt, hè?
2: Klopt, we willen ons graag beperken in de kaart, zodat we de beste kwaliteit naar voren kunnen brengen.
1: Ja, dat wordt allemaal hier vers gemaakt?
2: Emran is helemaal verantwoordelijk voor al het eten.
1: Emran, dat is jouw partner en ook de chef hier, zaakvoerder.
2: Ja, klopt.
1: Hij komt uit Iran, dus.
2: Hij komt uit Iran, inderdaad. En daar heeft hij zelf ook een soort van hostel gemaakt. En hier wil hij een soort van hetzelfde concept ook met eten en zo maken.
1: En van welke regio van Iran?
2: In Kashan, ja. Dat is ongeveer op 250 kilometer van Teheran.
1: Hoe lang is Emran al hier in Antwerpen?
2: In Antwerpen? Ik denk 3 jaar nu ondertussen.
1: Zometeen gaan we nog even voorpraten, want het is eigenlijk ook een ontmoetingsplek waar je de cultuur kan leren kennen.

0: Ik zit nog steeds bij Cato in het atelier Paradis. Ik mag niet paradies zeggen, want het is eigenlijk wel hetzelfde.
1: Het betekent inderdaad paradijs in het Nederlands, Paradis.
0: Het is ook een ontmoetingsplek, hè? En je kan hier wat over de cultuur bijleren, neem ik aan.
1: Je mag er zeker van zijn dat als je naar hier komt, dat Imran jou over de geschiedenis van alles kan vertellen. We hebben hier ook bijvoorbeeld tapijten die hier tentoongesteld worden.
0: Dacht ik dat het ook de bedoeling was om hier ook kunst en dergelijke te gaan tentoonstellen?
1: In de toekomst zullen we dat heel graag doen, ook met lokale kunstenaars samenwerken, om die hier tentoon te stellen en zo een soort van lokale ontmoetingsplek te maken.
0: Lokale kunstenaars uit Antwerpen, maar het kunnen misschien even goed mensen uit Perzië zijn.
1: Dat moeten we inderdaad nog verder uitwerken.
0: Wat voor een cliënteel heb je hier in Atelier Paradis?
1: Eigenlijk heel divers. We hebben bijvoorbeeld toeristen of lokale mensen, maar ook veel Iraniërs die hier komen. En dat gebeurt dan wel eens dat er dan 's avonds Perzische muziek op wordt gezet en dan wordt er hier gedanst.
0: Maar het is niet echt een danscafé, het is eigenlijk vooral eten, drinken en de cultuur beleven, als ik het goed samenvat.
1: Exact, klopt helemaal.
0: Voor mensen die zullen komen kennismaken met die cultuur, waar moeten die terecht?
1: Op de Vlasmarkt 12 in Antwerpen.
0: En is er ook een website of sociale media?
1: We hebben een Instagrampagina, paradis.antwerp.
0: Paradis, dat is wel zonder die A, anders kom je er niet terecht.
1: Klopt, inderdaad.

Vanavond nog altijd buien, vannacht komen er brede opklaringen en wordt het bijna overal droog. Minima dan rond 5 graden. Het weekend is wisselvallig met regen en opklaringen. Zondag kunnen we 15 graden halen. Dat is ook de temperatuur voor maandag, in combinatie met veel regen en kans op onweer. Ook dinsdag worden er felle buien verwacht, bij maximum 18 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Politiezone Antwerpen heeft woensdag samen met een dierenarts van het Vlaams departement Dierenwelzijn verschillende controles uitgevoerd in Merksem naar mogelijke illegale broodfok van raskatten. De huisbezoeken gebeurden na klachten en in het kader van lopende onderzoeken. Op meerdere adressen troffen de inspecteurs katten aan die niet gechipt en niet gesteriliseerd waren, hoewel dat verplicht is. Op één locatie werd een hoogzwangere katin aangetroffen. De eigenares van de poes beweerde dat ze de kitten zou weggeven, maar er waren aanwijzingen dat het over illegale verkoop ging. Op een andere plek vond de politie een nest kittens. De eigenaars kregen waarschuwingen en moeten hun dieren laten steriliseren en chippen. Volgens de dierenarts ging het bovendien telkens om een kattenras dat in België niet gehouden mag worden vanwege ernstige gezondheidsproblemen. De Antwerpse politie heeft een jongen van 15 opgepakt die al maanden voor zware overlast zorgt op Linkeroever. Hij wordt verdacht van onder meer poging tot afpersing, het verspreiden van seksueel getinte beelden van een minderjarige en betrokkenheid bij een gewelddadige achtervolging waarbij iemand gewond raakte. Volgens de politie was hij ook de drijvende kracht achter een groep jongeren die de buurt terroriseerde met intimidatie, vandalisme en aanvallen op voertuigen en voorbijgangers. De aanhoudende incidenten zorgden voor veel onrust op Linkeroever. De jongen verscheen voor de jeugdrechter en mocht onder strenge voorwaarden naar huis. Hij kreeg onder meer huisarrest. De arrestatie maakte deel uit van een gerichte aanpak van politiezone Antwerpen in samenwerking met het parket, de jeugdrechter en verschillende hulpdiensten. District Deurne opent op 15, 21 en 27 juni uitzonderlijk het Bosuilstadion voor supporters van ons nationale voetbalteam. De drie groepswedstrijden van het WK voetbal zullen er live uitgezonden worden op twee grote schermen. Op 15 juni spelen de Rode Duivels tegen Egypte en op 21 juni tegen Iran, telkens om 21 uur. Op 27 juni is er al om 5 uur 's morgens een ontbijtmatch tegen Nieuw-Zeeland. Tickets kosten €3,60, een drankje inbegrepen. Voor de ochtendwedstrijd betaal je €5, inclusief ontbijt. De online ticketverkoop start op 18 mei via tickets.rafc.be. Meer informatie staat op deurne.be/wkvoetbal. Zonder reservatie vooraf raak je niet binnen op de Bosuil. De

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: met de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zondag 15 mei 2011. Op 15 mei 2011 startte de verkoop van de jaarkaarten voor Velo. Velo waren de nieuwe stadsfietsen in Antwerpen die op verschillende punten op te halen zijn. De lancering van de jaarkaarten was een groot succes, want 4 dagen later waren er al 250 van verkocht. De aanleg van de Velo-stations verliep ondertussen ook volgens plan. Op 9 juni 2011 stonden er 24 uur op 24 duizend stadsfietsen klaar, verspreid over 85 Velo-stations in het gebied tussen de Singel en de Schelde. Wil je vandaag een week of jaarpas aanschaffen voor een deelfiets? Surf dan eens naar veloantwerpen.be. Je vindt er een overzicht van alle deelfietsstations. Ondertussen zijn er al meer dan 4000 deelfietsen en er bestaat ook een app om snel een Velo te vinden. Donderdag 15 mei 1947. Op 15 mei 1947 ging het Rubbenshuis aan de Wapper in Antwerpen dan eindelijk definitief open. Het was al een keer opengegaan in 1946, maar na korte tijd alweer gesloten voor bijna een jaar wegens de aanleg van centrale verwarming. Nu het er eindelijk warm genoeg was, kon het echt opengaan. Zoals u ongetwijfeld weet is het Rubbenshuis de voormalige stadswoning van Peter Paul Rubbens. De infrastructuur is opnieuw geschikt om grote aantallen bezoekers op te vangen door een grondige vernieuwing. Het nieuwe Rubbenshuis heeft naast een onthaal- en museumcafé ook het onderzoekscentrum en de internationaal gewaardeerde Rubbensbibliotheek.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van Stad.
2: Radio Express.
3: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christophe van Dam.
2: The Way It Is van Bruce Hornsby uit 1986 oogste vooral lof vanwege zijn inhoudelijke diepgang. Met maatschappelijk bewustzijn verwierf Hornsby thema's als economische ongelijkheid, de nasleep van de recessie van begin jaren 80 en vooral de doorwerking van rassendiscriminatie. Hornsby's virtuose pianospel met lange vloeiende solo's geeft het lied een jazzachtige swingende sfeer die zowel een volwassen publiek als popliefhebbers wist te raken. Zijn ontreende muziekscene was zo spectaculair dat hij nog datzelfde jaar, 1986 dus, de Grammy voor Best New Artist won. Bovendien werd The Way It Is later het uitgangspunt voor de sample in Tupac's track Changes, dat wereldwijd ook zeer succesvol zou worden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

Ik ben Ronald en op zondag breng ik je tussen 12 en 2 alle Wetten Och berichtjes van de hele week. Wetten Och is je dagelijkse portie Antwerps nieuws van toen. Op zondag serveer ik je de hele week, inclusief een flink pak feel good music. Iedere zondag tussen 12 en 2. Wetten Och weekend op Radio Express.